0: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

0: Francesco Inferno.
1: Yeah.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Esmee Grijmans met het nieuws. Ongeveer 400 schepen en 6000 opvarenden zitten vast in de Persische Golf door de blokkade van de Straat van Hormuz. Dat zegt Arsenio Dominguez van de Internationale Maritieme Organisatie. Volgens hem zijn 70 schepen aangevallen en kwamen 19 opvarenden om. Bij een Russische droneaanval bij Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. 42 mensen raakten gewond, onder wie meerdere kinderen. Volgens de krant Kiev Post werd vrijdagavond een bedrijf in het district Bucha geraakt. Er ontstond brand en zware schade aan woongebouwen. Honderden mensen moesten worden geëvacueerd. Het Chinese chipbedrijf Changxin Memory Technologies, kortweg CXMT, klaagt het Pentagon aan. Het bedrijf wil van de Amerikaanse zwarte lijst af, omdat het volgens eigen zeggen onterecht wordt gelinkt aan het Chinese leger. CXMT zegt alleen chips voor civiel en commercieel gebruik te maken en reputatie en zakelijke schade te leiden. India gaat gletsjers en bekende gletsjermeren aan de grens met Nepal en China extra monitoren. Dat gebeurt na overstromingen die deze week in het bergachtige gebied honderden levens kosten. In de Indiase staat Uttarakhand zijn volgens officiële cijfers 1266 gletsjermeren. De luchthaven van Nashville wordt mogelijk vernoemd naar de overleden countryzangeres Dolly Parton. Gouverneur Bill Lee van Tennessee en de luchthaven hebben dat voorgesteld. Parton overleed onlangs op 80-jarige leeftijd aan kanker. Het luchthavenbestuur bespreekt het voorstel op 17 september. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Ongeveer 400 schepen en 6000 opvarenden zitten vast in de Persische Golf door de blokkade van de Straat van Hormuz. Dat zegt Arsenio Dominguez van de Internationale Maritieme Organisatie. Volgens hem zijn 70 schepen aangevallen en kwamen 19 opvarenden om. Bij een Russische droneaanval bij Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. 42 mensen raakten gewond, onder wie meerdere kinderen. Volgens de krant Kiev Post werd vrijdagavond een bedrijf in het district Bucha geraakt. Er ontstond brand en zware schade aan woongebouwen. Honderden mensen moesten worden geëvacueerd. Het Chinese chipbedrijf Changxin Memory Technologies, kortweg CXMT, klaagt het Pentagon aan. Het bedrijf wil van de Amerikaanse zwarte lijst af, omdat het volgens eigen zeggen onterecht wordt gelinkt aan het Chinese leger. CXMT zegt alleen chips voor civiel en commercieel gebruik te maken en reputatie en zakelijke schade te lijden. De luchthaven van Nashville wordt mogelijk vernoemd naar de overleden countryzangeres Dolly Parton. Gouverneur Bill Lee van Tennessee en de luchthaven hebben dat voorgesteld. Parton overleed onlangs op 80-jarige leeftijd aan kanker. Het luchthavenbestuur bespreekt het voorstel op 17 september. De havenstaking op vrijdag 4 september schaadt het imago van de Rotterdamse haven. Dat zegt haveneconoom Bart Kuipers. FNV en CNV roepen medewerkers op van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds het werk neer te leggen in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Schepen moeten daardoor mogelijk wachten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
3: Nee, een restaurant Catrevin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Catrevin.
3: Exacte man.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.

0: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Door hevig noodweer in Noord-Italië zijn tientallen mensen gewond geraakt en raakten tientallen gebouwen en zeker 10.000 auto's beschadigd. In Cremona veroorzaakte een tornado 43 gewonden. 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Ook daken, 10 kerken en duizenden bomen raakten beschadigd. In Nepal zijn na de overstromingen van afgelopen week tot dusver 184 toeristen gered. Met 420 buitenlanders is nog geen contact. Van de geredde toeristen komen er 114 uit India. Nederland heeft eerder melding gemaakt van 3 vermiste Nederlanders. Die situatie is nog onveranderd. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de autopechhulpdienst AA over te nemen. Volgens Sky News kan met de deal 5 miljard pond, omgerekend 5,8 miljard euro, gemoeid zijn. De overname is niet zeker. AA is eigendom van 3 investeringsmaatschappijen die aan een verkoop werken. Ongeveer 400 schepen en 6000 opvarenden zitten vast in de Persische Golf door de blokkade van de Straat van Hormuz. Dat zegt Arsenio Dominguez van de Internationale Maritieme Organisatie. Volgens hem zijn 70 schepen aangevallen en kwamen 19 opvarenden om. Bij een Russische droneaanval bij Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. 42 mensen raakten gewond, onder wie meerdere kinderen. Volgens de krant Kiev Post werd vrijdagavond een bedrijf in het district Butsja geraakt. Er ontstond brand en zware schade aan woongebouwen. Honderden mensen moesten worden geëvacueerd. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Frisco. It ain't no country club either.

103.1 FM. Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Pingodoo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat

0: Franse lazy en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhu.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website.

0: 9 uur.
1: Arie Winterswijk met het nieuws. Door hevig noodweer in Noord-Italië zijn tientallen mensen gewond geraakt en raakten tientallen gebouwen en zeker 10.000 auto's beschadigd. In Cremona veroorzaakte een tornado 43 gewonden. 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Ook daken, 10 kerken en duizenden bomen raakten beschadigd. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de autopechhulpdienst AA over te nemen. Volgens Sky News kan met de deal 5 miljard pond, omgerekend 5,8 miljard euro, gemoeid zijn. De overname is niet zeker. AA is eigendom van 3 investeringsmaatschappijen die aan een verkoop werken. Ongeveer 400 schepen en 6000 opvarenden zitten vast in de Persische Golf door de blokkade van de Straat van Hormuz. Dat zegt Arsenio Dominguez van de Internationale Maritieme Organisatie. Volgens hem zijn 70 schepen aangevallen en kwamen 19 opvarenden om. Bij een Russische droneaanval bij Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. 42 mensen raakten gewond, onder wie meerdere kinderen. Volgens de krant Kiev Post werd vrijdagavond een bedrijf in het district Bucha geraakt. Er ontstond brand en zware schade aan woongebouwen. Honderden mensen moesten worden geëvacueerd. Het Chinese chipbedrijf Changxin Memory Technologies, kortweg CXMT, klaagt het Pentagon aan. Het bedrijf wil van de Amerikaanse zwarte lijst af, omdat het volgens eigen zeggen onterecht wordt gelinkt aan het Chinese leger. CXMT zegt alleen chips voor civiel en commercieel gebruik te maken en de reputatie en zakelijke schade te lijden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: Bella Cosa. De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servifre.
1: Is het ver, Arie?
0: Een paar minuutjes in je Ferrari.
1: Pronto!
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
4: Sorry, schat. Ik kon het.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. You

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Op 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s Weekend.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Lekker een informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Turista, riba bo isla. Denk er voor wat mister ta. El viaje, con un tour de France. Start bodia, con un coffee douche de Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pas 5,99. Saboria un croissant, fresco fresco, foi Nose Bakery. Water, pas 7,95. Y brinda, con vino vos, avion blanc, vino noir o rosé. Dos butter, pas 44,93. Viva la France!
2: Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bij passende wijnen van Servier Frais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk diner. Kosten? Nee.

103.1 FM. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
4: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
3: Oh, is die er weer?
4: Ja, en deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
4: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
4: Island Vibes, nu in de winkel.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture. Beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Moskou wil zo binnenlandse tekorten voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Bij veel tankstations gelden verkoopbeperkingen en staan lange rijen. Oekraïne voerde deze maand minstens 21 aanvallen uit, een maandrecord volgens persbureau Bloomberg. Het dodental door een Russische droneaanval bij Kiev is opgelopen tot 37, dat meldt bestuurder Timur Tkachenko. In Mila raakt een locatie met vermoedelijk explosief materiaal. Er ontstonden brand en explosies. Tientallen woongebouwen raakten beschadigd en honderden mensen zijn geëvacueerd. De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, heeft opdracht gegeven de bezette A12 onmiddellijk te ontruimen. Actievoerders van Extinction Rebellion liepen om 1 uur 's middags de Utrechtse baan op. De politie vordert hen de weg te verlaten. Volgens een woordvoerder was de demonstratie niet vooraf aangemeld. Zwaar noodweer in Noord-Italië heeft tientallen mensen verwond en schade veroorzaakt aan tientallen gebouwen en zeker 10.000 auto's. In Cremona trok een tornado door de stad. 43 mensen raakten gewond, 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Ook daken, kerken en de stadhuistoren raakten beschadigd. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen. Volgens Sky News kan met de mogelijke deal 5 miljard pond, omgerekend 5,8 miljard euro, gemoeid zijn. Het is niet zeker dat de overname doorgaat. AA is nu eigendom van 3 investeringsmaatschappijen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
7: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
8: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.
9: 15%?
8: In de winkels van Kooijmans Santa Rosa, Zeelandia en Jan Noorduinweg. Ga naar kooijmansbv.com voor de voorwaarden. Tot dan!
10: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

90s and zeros.

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Op 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

Zakelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuracao.com.

0: niet missen.
1: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is. Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkepunt Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Jason Boegwandas trekt zich terug uit de publiciteit na excuses van minister Mirjam Sterk voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen. De 28-jarige ervaringsdeskundige bracht hij met twee rapporten aan het licht. Hij zegt dat hij te ziek is om door te gaan en tijd wil voor zichzelf en zijn naasten. Bij een Russische droneaanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 37 mensen omgekomen. Tientallen woongebouwen raakten beschadigd en honderden mensen zijn geëvacueerd. Ook zijn tientallen gewonden gemeld. Volgens president Volodymyr Zelensky werd een gebouw van de krijgsmacht geraakt waar munitie lag opgeslagen. De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft een noodtoestand uitgeroepen na zwaar noodweer. Hevige onweersbuien met windstoten en hagel veroorzaakten vrijdag en zaterdagnacht aanzienlijke schade aan bomen en gebouwen. In Cremona in Lombardije vielen meer dan 40 gewonden. Het gevaar van een stuwmeer in het grensgebied van China en Nepal lijkt af te nemen. Volgens de Chinese autoriteiten is het meer sinds donderdag met 21.000 vierkante meter gekrompen. Zaterdagochtend was het nog 99.000 vierkante meter groot. Het water loopt vermoedelijk langzaam weg. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Moskou wil zo binnenlandse tekorten voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Bij veel tankstations gelden verkoopbeperkingen en staan lange rijen. Oekraïne voerde deze maand minstens 21 aanvallen uit, een maandrecord volgens persbureau Bloomberg. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

0: Zelfs de boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat, desktop

FM. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Harry Winterswijk met het nieuws. Inloggen bij het Centraal Justitieel Incassobureau, het CJIB, is sinds vrijdag niet mogelijk door een technische fout. Verkeersovertredingen en strafzaken werden aan verkeerde personen gekoppeld. Daardoor zagen ingelogde mensen informatie die niet voor hen bedoeld was. Het CJIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens. Ahmed Aboutaleb, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te kunnen sluiten. Minister Mirjam Sterk bood namens haar organisatie excuses aan voor misstanden. Tienduizenden jongeren kregen niet de nodige zorg en maakten fysiek, mentaal en soms seksueel geweld mee. Aboutaleb noemt excuses het begin van herstel. Bij overstromingen in het grensgebied van Nepal en Tibet zijn 682 mensen omgekomen. Duizenden mensen worden nog vermist. 2 Nederlandse toeristen en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont worden nog vermist. De dreiging van een nieuwe ramp in Tibet lijkt af te nemen. Noodweer rond de Bodensee in Zuid-Duitsland heeft grote schade veroorzaakt. In Bolingen raakten 180 gebouwen beschadigd. De brandweer rukte 220 keer uit. 1 woning is vermoedelijk onbewoonbaar. De 6 bewoners zijn in een hotel ondergebracht. Bij Schaffhausen werd wind tot 143 km per uur gemeten. Alle 25 tot 30 mensen die zaterdagmiddag zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 in Den Haag worden aangehouden. Dat zegt de politie. Mogelijk ligt het aantal hoger. Extinction Rebellion zegt dat 53 activisten zijn aangehouden. Wie zich niet kan legitimeren, krijgt ook daarvoor een bekeuring. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry, schat. Ik kan het niet.

0: laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: eigenlijk moet alleen Pink nog een nummer maken dat Aerosmith heet. Dan is verwarring gewoon helemaal compleet.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Aerosmith, hoor je bij Paradise met Pink op jouw zaterdagmiddag. Dit is Weekend Vibes, het relaxte programma van de hele week. Want ik hoop dat je niet zo heel veel te doen hebt verder. Dat je lekker onderweg bent naar het strand, naar de sportclubs, iets anders. Wat je ook op de planning hebt staan, laat het eventjes weten. Check even in via 6751031 met een appje of via onze Paradise FM app. Kun je ook gemakkelijk berichtjes sturen. En dan ben ik benieuwd wat er op het plan staat en wat je daarbij wil horen. Dat mag natuurlijk ook. Ik ben benieuwd naar wat jouw weekend vibes zijn en wat er muzikaal bij past. Dat stuur je door in een appje naar 6751031. Ik hoop deze ook. Annie, I'm not your daddy. Dit is Kid Creole.

0: Last Friday Night. Davrag van Dyren.
1: Paradise FM.
0: En op die Friday Night ging hij naar de Rifforts. De laatste van de maand is altijd een gezellig feestje daar. En vandaag, ja, we kunnen de hele agenda met de Dyren doornemen. Gaat hij naar het tennisfeest van RCC. De tennisclub die 100 jaar bestaan viert. Pabien. Leuke dingen op de agenda staan. Ik zie ook morgen de piano party. Dankjewel voor de updates, Dyren. En ja, ik hoop dat je een leuke request ook hebt gehad. En als je nog een request hebt, als jij aan het luisteren bent, kan je dat altijd doorgeven via 6751031. Ik dacht voor deze keer, ga ik zelf ook even een request doen. Want je hoort hier natuurlijk heel veel verschillende muziek. Maar het is altijd leuk als we muziek van ons eigen eiland een beetje mogen promoten. Ongeveer 2 maanden geleden, in mei, kwam ze al met de eerste puzzle piece van haar album. Nu kunnen we langzaam de stukken in elkaar gaan zetten. Want na Heat's Burning is Evita Ross terug. Met alweer een nieuwe track die we kunnen toevoegen aan de puzzel. Oftewel, puzzel hoor je nu bij Paradise.

0: World, Back It Up, hoor je op jouw zondagmiddag. Dit is Weekend Vibes, ik ben Adiro. Zometeen hier Mick Bosman met de Weekend Waves van de Sea Shack. De leukste updates vanuit het water en uit de winkel. Ook Desmond Archer en Adam Lambert hoor je zo.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1... in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Mingudoo, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Dit is Paradise FM.
0: En zometeen Weekend Waves in Weekend Vibes na Desmond Archer. Paradise.

0: Hearts, Honey by Paradise. And what do you want from me? Nou, een paar lekkere golven, dat zou wel lekker zijn.
1: Weekend Waves at the Sea Shack.
0: En daarvoor heb ik aan de lijn niemand minder dan Nick Bosman. Hi, Bontardi.
2: Ja, hey, goeiedag. Alles goed?
0: Zeker, met jou?
2: Ja. Het is weer tijd voor Weekend Waves, dus de golven komen weer binnen, Rob.
0: Ik wou net zeggen, hoe staat het ervoor deze weken? Heb je er een beetje zicht op?
2: Ja, het is eigenlijk een beetje af en aan. Dus de ene dag is er veel wind en de andere dag weinig. Dus het is lastig om te voorspellen. Maar uiteindelijk, gelukkig schijnt het zonnetje wel.
0: Ja, het is weer wat droger aan het worden. We hebben wat regenachtige dagen gehad. Maar het is weer een stralende dag.
2: Ja, precies. Ja, nee. En daarom voor deze week hebben we eigenlijk... de scholen zijn weer begonnen. Hebben we vorige week over gehad. Ja. Nu hebben we de eerste week erop zitten. En dan wil je eigenlijk wat rustiger aan doen. Dus niet een te sportieve middag. Dus, deze week hebben we eigenlijk bedacht dat het leuk is om beach games te gaan doen.
0: Leuk. Om een beetje te bonden met misschien wel je nieuwe klasgenoten.
2: Ja, precies. Dus het is een leuk. Inderdaad, ga je met je collega's en kindjes van school ga je gezellig naar het strand. En dan kun je de beach games doen. En dan in particular heb ik zeg maar uitgekozen de cornhole.
0: Yes, is vooral bekend in Amerika onder andere, hè, met zo'n zakje in een gat gooien.
2: Ja, precies. Iedereen heeft vier zakjes. En dan ga je inderdaad proberen in het gat aan de overkant te gooien. En dan aan de overkant staat iemand die precies hetzelfde richting jou probeert. En bij de Sea Shack hebben we twee verschillende varianten. We hebben de opblaasbare versie. Mm. En we hebben eentje die je met stokjes in elkaar zet. De ene is iets kleiner dan de ander. Maar ja, met mijn stokjes. Favoriet is toch wel de opblaasbare.
0: Ik krijg hele aparte beelden mee. Iemand die met chopsticks zeg maar een bouwwerk aan het maken is. Maar dat is het niet helemaal, denk ik.
2: Ik daag je wel hierbij uit om dat te proberen. Want dit klinkt wel heel erg leuk.
0: Een mooie challenge. Dus. Maar nee, het gaat iets makkelijker, hoop ik.
2: Oh, ja, dat klopt. Okay. Er zit ook een beschrijving bij, dus dat scheelt. Okay. En een leuke locatie om dat te doen. Voor deze week heb ik uitgekozen Bokkermi. Aan het water, rustig, veilige plek om makkelijk even te gaan snorkelen of zwemmen als je wilt. Rustig water, dus dat is deze week's Secret Island Find. Ook al is die niet heel secret deze week, maar toch.
0: Ja. En ja, je zei het al eerder, er gaat weer wat leuks aankomen.
2: Er gaat zeker wat leuks aankomen. Ja, het is over 2,5 week is het weer tijd voor de live versie van Weekend Waves.
0: Live vanuit de Sea Shack uiteraard.
2: Exact, live vanuit Sea Shack. Paradise FM, jullie zijn er ook. En live uitzending maken vanuit de Sea Shack. En om dat een beetje te ondersteunen, natuurlijk leuke prijzen op een biertje en een drankje. Dus 5 gulden voor de drankjes. Er zijn wat hapjes. Leuke mensen die allemaal interesse hebben in watersport of gezelligheid. Dus ja, dat is dat komt eraan.
0: En dan hebben we het over de 18e van september, hè?
2: 18 september, tussen 4 en 7 is het evenement. En we hopen natuurlijk dat er veel gezellige mensen komen.
0: Het wordt bijna net zo gezellig als op de radio, hè?
2: Ja, nog gezelliger, hoor.
0: Oké. Okay. Dus het live event.
2: Er zijn er biertjes bij.
0: Ja, dat scheelt ook wel. De 18e dus is op een vrijdag tussen... vanaf hoe laat, sorry?
2: Tussen 4 en 7.
0: 4 en 7 zetten we vast in de agenda. Wij zijn erbij, uiteraard.
2: Hartstikke leuk. Nou, tot dan en tot volgende week.
0: En tot volgende week met nieuwe Weekend Waves hier in Weekend 5.
2: Yes.
0: Nick, dankjewel.
2: Oké, doei.
0: Doei. En Weekend Vibes is er ook voor jou, muzikale vibes. Luc wilde graag deze horen. Avril Lavigne, Complicated.

0: Lekker groovy door de zaterdagmiddag heen met Earth, Wind and Fire bij Paradise. Let's groove, hoorde je richting de klok van 1 uur. Zometeen is het tijd voor protest. Nou ja, in de tracksrealiteit. Want vanochtend was er een groot protest bij Zakito tegen de bouwwerkzaamheden daar, maar ook tegen de constructie in het algemeen op het eiland. Nu is er natuurlijk ook veel protestmuziek gemaakt. Kun je daar alvast iets van bedenken, dan laat je dat weten in de Paradise Web app. Ook de Black Eyed Peas komen eraan, Level 42. En dit zijn Brandy en Monica.
1: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine,
2: the boy is mine, the boy is mine.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha. Porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Nederlandse GGZ zegt dat de excuses van de overheid voor misstanden in de gesloten jeugdzorg geen eindpunt zijn. De koepelorganisatie wil blijvende aandacht voor passende hulp in een veilige en menswaardige omgeving. Ook moeten vrijheidsbeperkende vormen van zorg worden teruggedrongen. Tientallen Joodse kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Israëlische soldaten en grenspolitie grepen in na gewelddadige confrontaties waarbij met stenen werd gegooid. De kolonisten werden uit een Palestijns huis verwijderd. Hun auto's zijn in beslag genomen. Saba bereidt zich voor op tropische storm Dolly. Tussen zaterdag en maandag kunnen zware regenval, onweersbuien en gevaarlijke omstandigheden op zee ontstaan. De ontziltingsinstallaties worden dan stilgelegd om stormschade te voorkomen. Het eilandbestuur vraagt de ruim 2000 inwoners water te besparen en elektrische apparaten los te koppelen. De gedwongen aftocht van tv-presentator Sigfrido Ranucci bij de Italiaanse publieke omroep RAI leidt tot politieke ophef. Oppositiepartijen spreken van een aanval op de persvrijheid. Regeringspartijen reageren instemmend. Ranucci presenteerde het onderzoeksprogramma Report, dat regelmatig kritische items uitzond over de regering Meloni. De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft een noodtoestand uitgeroepen na zwaar noodweer op vrijdag en in de nacht erna. Onweer, windstoten en hagel veroorzaakten in bijna de hele regio schade. In Cremona vielen meer dan 40 gewonden door een tornado. Zeker 10.000 auto's raakten beschadigd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: Bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret en Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Nadine Roos.
4: Uur 2 van Weekend Vibes dit weekend.

0: 42.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: De zaterdag waarop Curaçao opstaat tegen de constructiewerkzaamheden die het hele eiland beginnen te domineren. In Zakitol was een groot protest om 11 uur 's ochtends. Niet alleen tegen de grote torens, die daar ook wel Bijlmer aan Zee worden genoemd, maar ook tegen alle andere bouwwerken die op dit moment gaande zijn. Ze willen echt dat het stopt, dat het klaar ermee is. En het is mooi dat er opgestaan wordt, denk ik, voor waar je achter staat. En daarom ben ik benieuwd, welk liedje past volgens jou bij dit akkefietje? Waar moet jij aan denken? Nummers, protestsongs, wat komt er bij je op? Dat laat je weten in een appje naar 6751031. En wie weet, hoor je die van jou zo meteen naar Desiree?

0: Robbie Williams samen met de Pet Shop Boys. She's Madonna, hoorde je bij Paradise.
1: Rectualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Op de dag dat drie organisaties opstaan tegen de bouwwerkzaamheden die aan alle kanten van het eiland reizen. Daar heb ik het over het collectief Sinkabes, de Curaçao Nation Conservation en Fundación Museo Tula. Die zijn allemaal bij de protestmanifestatie bij Zaquito deze ochtend geweest om daar aandacht te vragen voor wat er allemaal gaande is en aan te geven dat zij dat niet langer tolereren. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje, welke protestsongs ken jij? Nettie, die moest denken aan Bob Marley en Three Little Birds. Dat is optie 1 om uit te kiezen vandaag. Optie 2, die komt van Diamond. Die moest namelijk denken aan Michael Jackson, wiens verjaardag ook nog is vandaag. Het zou namelijk 68 jaar zijn geworden en heeft ook een mooie protestsong, They Don't Care About Us. Optie 3 komt van Rosa, die schrijft... Chimbehelia heeft ook een mooi protestnummer geschreven. Sona mi protesta, samen met Dibody en Levi Silvani.

Welke van die drie wil jij volledig horen? Dat laat je weten in een appje naar 6751031. Oftewel optie 1, Three Little Birds, Bob Marley. Optie 2, They Don't Care About Us, Michael Jackson. Of optie 3, Chinbehilia met Sona Mi Protect.

Owen Paul en My Favorite Waste of Time. We gaan kijken wie de winnaar is geworden in de tractualiteit voor wat betreft protestsongs. En er is een hoop gestemd. Ik heb een winnaar kunnen ontcijferen. Is niet geworden They Don't Care About Us van Michael Jackson. Chimbahilia heeft ook niet gewonnen met Sonami Protesta. Maar gelukkig Nettie, want ze zei in een appje, je hebt het verkeerde stukje laten horen van Bob Marley en Three Little Birds. Dan heb je geluk, want we gaan hem gewoon helemaal horen. Dus dan komt hij sowieso voorbij. Ook dat stukje Don't Worry About a Thing. Bob Marley hoor je nu.

0: leven mee te staan. Don't worry, everything's gonna be alright. De winnaar in de Tractualiteit vandaag zometeen. Een bijzondere gast in de studio, namelijk niemand minder dan Zahra Rozenboom, schuift aan. Heeft enorm veel mooie medailles gepakt deze zomer in het windsurfen. En er staat nog meer op het programma, daar hoor je straks ook over. Ik heb ook muziek klaarstaan van George Michael en Bill Withers straks.
1: Vanaf nu luister je nog makkelijker naar je favoriete radiozender. De Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Nadine Roos.
3: Bill Withers is onderweg. Lovely Day hoor je zo meteen. Ja, George Michael.

0: hoorde je bij Paradise en Freedom 1990.
1: Paradise. FM.
0: Op de Olympische Spelen keken we misschien altijd naar atletiek voor Shireni Martina of naar zeilen voor Odile van Aanholst. Maar we kunnen ook een andere sport in de gaten gaan houden komende Olympische Spelen. Want in 2028 moet zij windsurfen op de kaart gaan zetten voor Curaçao. Dat is de bedoeling in ieder geval. Sarah Roosboom, welkom in de studio.
2: Hi, welkom.
0: Leuk dat je er bent. Jij hebt ja een super succesvolle zomer, om het maar zo te zeggen, achter de rug. Vertel, wat is er om gebeurd?
2: Ja, ik was in de Dominicaanse Republiek voor de Caribbean en Central American Games. En eigenlijk tegen verwachtingen in heb ik die mogen winnen.
0: Yes.
2: Ik had een supersterke tegenstander uit Mexico. Zij is al eerder op de Spelen geweest, heeft superveel ervaring. Dus ik dacht, dat wordt nog eens pittig.
0: Ja.
2: Dus ik was eigenlijk al blij dat ik één race won. Maar uiteindelijk kon ik er 11 van de 16 winnen.
0: Wauw.
2: Dus toen had ik eigenlijk met een heel groot puntenverschil de wedstrijd gewonnen.
0: Ja.
2: Dus daar ben ik heel blij mee en ik hoop het gewoon vasthouden. Want voor de kwalificatie zou ik ook tegen haar moeten.
0: Mm-hmm.
2: Ik kom haar zeker nog vaker tegen. Dus het is gewoon nu heel veel trainen en
0: ja,
2: zorgen dat ik ervoor blijf.
0: En er staan nog een hele hoop hobbels in de weg naar die kwalificatie voor de nieuwe Spelen toe. Wat voor wedstrijden komen er aan voor jou?
2: 11 september reis ik af naar Argentinië, naar Santa Fe. Daar heb ik de Ode Sur, ook wel de South American Games.
0: Mm-hmm.
2: Daar strijd ik tegen Peru, Argentinië, Brazilië, dus heel veel dames.
0: Mm-hmm.
2: En dat is weer een soort meetpaal tussendoor. En dan is eigenlijk de eerste kwalificatiewedstrijd in januari al,
0: ja,
2: in Brazilië. Waar 10 tickets voor de Spelen al weg worden gegeven. Dus dat is heel hard er naartoe werken om dat te kunnen halen. Mocht dat niet haalbaar zijn, dan heb ik in augustus nog de South American Pan American Games,
0: okay,
2: waar eigenlijk alle Americans aan meedoen.
0: Mm-hmm.
2: En daar zou ik weer opnieuw van die Mexicaanse moeten winnen om naar de Spelen te kunnen gaan.
0: Ja, dus er zijn nog in ieder geval voldoende opties de komende
2: zeker
0: tijd om te kwalificeren.
2: Ja, ja. Dus dat is wel echt het doel.
0: Ja, het is fantastisch mooi. Dat is ook iets waar je al heel lang, denk ik, naartoe werkt.
2: Ja.
0: Maar het is allemaal hier begonnen op Curaçao, hè?
2: Ja, ik ben hier opgegroeid en eigenlijk toen ik 8 was, ben ik begonnen.
0: Mm-hmm.
2: Samen met mijn broertje, hij was toen 6. En ja, mijn ouders hadden zoiets, je woont inmiddels op een eiland, je groeit hier op. Dus het is ook leuk als je dan op het water bent. En ja, toen is het eigenlijk een beetje uit de hand gelopen.
0: Ja.
2: Ben ik 5 jaar geleden naar Nederland verhuisd en daar eigenlijk begonnen aan deze Olympische klasse. En nu kom ik uit voor Aruba. Helaas kan ik niet uitkomen voor Curaçao.
0: Nee. Nee.
2: Want die hebben geen NOC, Nationaal Olympisch Comité.
0: Nee, nee.
2: Dus Aruba.
0: Ja, nou ja, is
2: toch dicht bij huis.
0: Ik wou net zeggen, net zo'n goede buurt, toch?
2: Ja.
0: En dan misschien nog liever dan in Nederland? Of heeft dat voor jou niet echt een voorkeur daartussen?
2: Liever dan gewoon dicht bij huis, de Caribbean.
0: Ja,
2: we zeggen altijd, ik doe het voor de Caribbean, Aruba, Curaçao, Bonaire.
0: Ja.
2: Daar wil ik uitkomen.
0: Supermooi. En veel topsporters zitten altijd een beetje met een dilemma, hè? Van ga ik studeren of ga ik me focussen op de sport? Jij hebt daar eigenlijk een soort oplossing voor gevonden, hè? Voor jezelf.
2: Ja, in Amsterdam is de Johan Cruijff Academie, waar je dus commerciële economie met sportmarketing kan studeren.
0: Mm-hmm.
2: En daarnaast gewoon je sport kan beoefenen. Op je eigen tempo doe je dus je studie. Dat kan je ook online volgen. Klassen worden opgenomen. En zodoende kan ik het beide combineren.
0: Ja, en wat voor opleiding is dat?
2: Commerciële economie met sportmarketing. En ik ga nu naar mijn 3e jaar waarbij ik stage ga lopen hier op het eiland.
0: Oh, dat is helemaal een mooie combinatie. Dan blijf je ook nog een beetje hier in de buurt.
2: Ja, zeker.
0: Want is het eigenlijk makkelijker trainen hier dan in Nederland bijvoorbeeld?
2: Nee, in Nederland is het ook wel goede omstandigheden.
0: Okay.
2: Hier hebben we wel heel veel wind, dus je wordt echt, het is echt een uitdaging om hier te varen. Het zijn heftige omstandigheden, maar dat heeft me ook wel naar het goud gebracht in de Dominicaanse Republiek. Want daar waait het ook mega hard, dus daar was ik wel goed op voorbereid.
0: Ja.
2: Dus nee, beide landen hebben zo hun positieve punten.
0: En wat ga je nog doen in aanloop naar die volgende wedstrijden?
2: Ja, voornamelijk hier gewoon op het water. En ook in de sportschool, hardlopen.
0: Ja.
2: Ja, alles komt erbij kijken. Conditie, training, krachttraining. Ik doe daarnaast ook golfsurfen hier.
0: Kijk.
2: Dus,
0: Nou, superleuk. Dan gaan we elkaar nog wel tegenkomen, denk ik.
2: Ja, zeker.
0: Hey Sarah, superleuk dat je er was. Heel veel succes in die hele
2: dankjewel
0: journey daar naartoe. En kom ook een keer langs met wat medailles als ze binnenkomen.
2: Ja, zeker zou ik doen.
0: Tot snel. Dankjewel dat je er was.
2: Doei, dankjewel.

0: Paradise, Mysterious Girl.
1: Paradise FM.
0: En zometeen de DJ die zijn DJ booth in heeft geruild voor een piano. Armin van Buuren geeft komende maand maar liefst 4 pianoconcerten. Hij heeft zich een beetje op een nieuwe muzikale veld gericht. En ja, kan je dus een hele andere vorm, kan je Armin van Buuren live gaan zien. Maar tot die tijd neemt hij echt nog eventjes welverdiend rust. Want die DJ booth heeft hij nog niet uit het raam gegooid. Hij heeft een zomer vol optredens gehad. Maar ook eentje met 3 weken vakantie. En er zijn weinig mensen die het nieuws halen omdat ze 3 weken vakantie hebben genomen. Hij wel, Armin van Buuren.

Sexy Priest hoorde je richting de klok van 2 uur bij Paradise. Ik ga zo meteen weer die wildwijde wereld in. Want dan doe ik de deur achter mij dicht. En dan spreek ik jou gewoon morgen weer tussen 12 en 2. Dit was Weekend Vibes. Zo meteen non-stop jouw allerlekkerste hits hier op 103.1 FM. Dan Billy Ocean, Ellie Goulding komt eraan. En eerst R.E.M. Dit is Shine.

0: paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.
4: 15%?
3: In de winkels van Kooijmans Santa Rosa, Zeelandia en Jan Noordduinweg. Ga naar kooijmansbv.com voor de voorwaarden. Tot dan!
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Nederlandse GGZ zegt dat de excuses van de overheid voor misstanden in de gesloten jeugdzorg geen eindpunt zijn. De koepelorganisatie wil blijvende aandacht voor passende hulp in een veilige en menswaardige omgeving. Ook moeten vrijheidsbeperkende vormen van zorg worden teruggedrongen. Tientallen Joodse kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Israëlische soldaten en grenspolitie grepen in na gewelddadige confrontaties waarbij met stenen werd gegooid. De kolonisten werden uit een Palestijns huis verwijderd. Hun auto's zijn in beslag genomen. Saba bereidt zich voor op tropische storm Dolly. Tussen zaterdag en maandag kunnen zware regenval, onweersbuien en gevaarlijke omstandigheden op zee ontstaan. De ontziltingsinstallaties worden dan stilgelegd om stormschade te voorkomen. Het eilandbestuur vraagt de ruim 2000 inwoners water te besparen en elektrische apparaten los te koppelen. De gedwongen aftocht van tv-presentator Sigfrido Ranucci bij de Italiaanse publieke omroep RAI leidt tot politieke ophef. Oppositiepartijen spreken van een aanval op de persvrijheid. Regeringspartijen reageren instemmend. Ranucci presenteerde het onderzoeksprogramma Report, dat regelmatig kritische items uitzond over de regering Meloni. De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft een noodtoestand uitgeroepen na zwaar noodweer op vrijdag en in de nacht erna. Onweer, windstoten en hagel veroorzaakten in bijna de hele regio schade. In Cremona vielen meer dan 40 gewonden door een tornado. Zeker 10.000 auto's raakten beschadigd. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
7: We hebben allemaal een beetje magie.

0: missen.
1: Ontdek de toekomst van bonijnen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
3: Je

Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
2: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
1: Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
4: Island Vibes, nu in de winkel.
5: Turista, riba bo isla. Denk er voor bo mister ta. Riaki, kun tour de France. Start bo dia, kun coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa 5,99. Saboreer un croissant, fresco fresco, foi nos bakery. Water, pa 7,95. Brinda com vinho rosa, vinho blanc, vinho noir ou rosé. Dois butter para R$44,93. Viva la France!
6: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
7: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
8: Sorry, schat. Ik kon

0: Lex Jansen met het nieuws. Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Qusra op de bezette westelijke Jordaanoever aangevallen. Het Israëlische leger greep in na meldingen van geweld. Soldaten verwijderden de kolonisten uit een Palestijns huis en namen hun auto's in beslag. Premier Benjamin Netanyahu veroordeelt het geweld. In het Noorse cultuurhuis in Rotterdam wordt zondag een herdenkingsdienst gehouden voor koning Harald. De Zeemanskerk, vlakbij de Euromast, is open van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. De dienst begint om 12 uur. Bezoekers kunnen er het condoliancenregister tekenen. Harald overleed vrijdag op 89 jaar. De Noorse koning Hakon heeft zaterdag zijn eerste officiële taak als monarch volbracht. In het paleis in Oslo ontving hij de parlementsvoorzitter, de president van het Hoge Rechtshof en de leider van de Noorse kerk. Zij brachten hun condolences over na het overlijden van koning Harald, Hakons vader. De Nederlandse GGZ zegt dat de excuses van de overheid voor misstanden in de gesloten jeugdzorg geen eindpunt zijn. De koepelorganisatie wil blijvende aandacht voor passende hulp in een veilige en menswaardige omgeving. Ook moeten vrijheidsbeperkende vormen van zorg worden teruggedrongen. Saba bereidt zich voor op tropische storm Dolly. Tussen zaterdag en maandag kunnen zware regenval, onweersbuien en gevaarlijke omstandigheden op zee ontstaan. De omziltingsinstallaties worden dan stilgelegd om stormschade te voorkomen. Het eilandenstuur vraagt de ruim 2000 inwoners water te besparen en elektrische apparaten los te koppelen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek de Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!

stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: Bingo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap. En je want je zo weer in Suriname.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servifrai ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft Yair Netanyahu met spoed van Miami naar Israël gebracht. Volgens Shin Bet was er een aanzienlijke dreiging tegen hem. Een specifieke dreiging noemt de dienst niet. Premier Benjamin Netanyahu zei eerder dat Iran een van zijn twee zoons probeerde te doden. Bij station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mensen neergestoken. De slachtoffers zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is onbekend. Ook een gewonde verdachte is in het ziekenhuis aangehouden. De politie onderzoekt of de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij op de De Ruiterkade. Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaanoever aangevallen. Het Israëlische leger greep in na meldingen van geweld. Soldaten verwijderden de kolonisten uit een Palestijns huis en namen hun auto's in beslag. Premier Benjamin Netanyahu veroordeelt het geweld. In het Noorse cultuurhuis in Rotterdam wordt zondag een herdenkingsdienst gehouden voor koning Harald. De Zeemanskerk vlakbij de Euromast is open van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. De dienst begint om 12 uur. Bezoekers kunnen er het condoliancieregister tekenen. Harald overleed vrijdag op 89 jaar. De Noorse koning Hakon heeft zaterdag zijn eerste officiële taak als monarch volbracht. In het paleis in Oslo ontving hij de parlementsvoorzitter, de president van het Hoge Rechtshof en de leider van de Noorse kerk. Ze brachten hun condolences over na het overlijden van koning Harald, Hakons vader. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
6: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. You

103.1 FM. Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkepunt Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij?

beste catamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: avond van 5 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Bij station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De verdachte raakte ook gewond en is in het ziekenhuis aangehouden. De politie onderzoekt of een eerdere vechtpartij de aanleiding was. 4 activisten van Extinction Rebellion zitten nog vast na de blokkade van de A12 in Den Haag. De politie hield 53 mensen aan, 2 konden zich niet legitimeren. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Volgens Extinction Rebellion stond het verkeer al stil. Meerdere journalisten van NBC News zijn zaterdag gewond geraakt bij een aanval van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Een 4-koppige videocrew werd bij Nablus klemgereden na een interview met een Palestijn. Kolonisten sloegen met stokken en gooiden stenen. Ook de geïnterviewde werd geraakt. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft zaterdag voor het eerst het land toegesproken. In een live op televisie uitgezonden toespraak herdacht hij zijn overleden vader, koning Harald. Haakon zei dat hem een grote taak wacht en dat hij klaar is voor zijn nieuwe rol. Honderden mensen volgden de speech op hun telefoon en applaudisseerden. De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft Yair Netanyahu met spoed van Miami naar Israël gebracht. Volgens Shin Bet was er een aanzienlijke dreiging tegen hem. Een specifieke dreiging noemt de dienst niet. Premier Benjamin Netanyahu zei eerder dat Iran een van zijn 2 zoons probeerde te doden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend.

0: Welkom. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand
2: bij
1: Café.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf $55 per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: Bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt Bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Lex Jansen met het nieuws. Bij station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De verdachte raakte ook gewond en is in het ziekenhuis aangehouden. De politie onderzoekt of een eerdere vechtpartij de aanleiding was. 4 activisten van Extinction Rebellion zitten nog vast na de blokkade van de A12 in Den Haag. De politie hield 53 mensen aan. 2 konden zich niet legitimeren. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Volgens Extinction Rebellion stond het verkeer al stil. Meerdere journalisten van NBC News zijn zaterdag gewond geraakt bij een aanval van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Een 4-koppige videocrew werd bij Nablus klem gereden na een interview met een Palestijn. Kolonisten sloegen met stokken en gooiden stenen. Ook de geïnterviewde werd geraakt. De nieuwe Noorse koning Hakon heeft zaterdag voor het eerst het land toegesproken. In een live op televisie uitgezonden toespraak herdacht hij zijn overleden vader, koning Harald. Hakon zei dat hem een grote taak wacht en dat hij klaar is voor zijn nieuwe rol. Honderden mensen volgden de speech op hun telefoon en applaudisseerden. De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft Yair Netanyahu met spoed van Miami naar Israël gebracht. Volgens Shin Bet was er een aanzienlijke dreiging tegen hem. Een specifieke dreiging noemt de dienst niet. Premier Benjamin Netanyahu zei eerder dat Iran een van zijn 2 zoons probeerde te doden. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
5: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts 1 dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.
6: 15%?
5: In de winkels van Kooijmans Santa Rosa, Zeelandia en Jan Noordduinweg. Ga naar kooijmansbv.com voor de voorwaarden. Tot dan!

0: Kinderfestival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En